0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in Antwerpen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een winkel aan Viaductam in Antwerpen wordt vanaf de 19e augustus voor één maand gesloten en verzegeld. De burgemeester van Antwerpen die nam die beslissing na verschillende controles waarbij ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's werden vastgesteld. Zo zaten er mieren tussen de voedingswaren en werden in een verpakking met dadels, fruitvliegen en insectenlarven aangetroffen. Onder de winkelrekken lagen vermoedelijk ook muizenuitwerpselen. Ook werden er verschillende voedingswaren gevonden waarvan de houdbaarheidsdatum al geruime tijd verstreken was. Volgens de politie zorgde de winkel bovendien voor aanhoudende overlast in de omgeving. Een 66-jarige fietster is gewond geraakt bij een aanrijding met een persoon op een step op de Schijnpoortweg in Deurne. De politie die kreeg afgelopen maandag namiddag rond 4 uur melding van het ongeval. De vrouw die raakte gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Monica. Ze verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. De persoon op de step die bleef ongedeerd. In de Zwarte Zusterstraat hebben onbekenden vorige nacht vuurwerk tot ontploffing gebracht tegen de voordeur van een woning. Het ging om cobra-vuurwerk. De ontploffing zorgde voor heel wat opschudding in de buurt. Gelukkig vielen er geen gewonden. De politie is nu een onderzoek gestart naar de feiten en probeert te achterhalen wie het vuurwerk heeft afgestoken.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Het is vandaag vaak grijs met perioden van regen of motregen. In de loop van de dag wordt de neerslag buierig, maar het blijft zacht met maxima rond 20 tot 24 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten en vannacht blijft het zwaar bewolkt en kan er af en toe nog wat regen vallen. Morgen woensdag trekt dan een storing over ons land. Het wordt ook zwaar bewolkt met perioden van regen, al wordt het later vanuit het westen geleidelijk aan droger. En overmorgen donderdag krijgen we wisselend bewolkt weer met enkele buien. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een winkel aan Viaduct Dam in Antwerpen wordt vanaf de 19e augustus voor één maand gesloten en verzegeld. De burgemeester van Antwerpen die nam die beslissing na verschillende controles, waarbij ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's werden vastgesteld. Zo zaten er mieren tussen de voedingswaren en werden in een verpakking met dadels, fruitvliegen en insectenlarven aangetroffen. Onder de winkelrekken lagen vermoedelijk ook muizenuitwerpselen. Ook werden er verschillende voedingswaren gevonden, waarvan de houdbaarheidsdatum al geruime tijd verstreken was. Volgens de politie zorgde de winkel bovendien voor aanhoudende overlast in de omgeving. Op woensdag 26 augustus organiseert de jeugddienst van Borgerhout het gratis zomerslotfeest #2140feest op Spoor Oost. Van 13 tot 18 uur kunnen kinderen, jongeren en gezinnen er terecht voor een namiddag vol sport, spel, creativiteit en waterpret. Het thema is dit jaar safari, jungle en wilde dieren. Zo kunnen kinderen zich laten schminken als jungledier, een klimmuur trotseren, springen op springkastelen, een safari-souvenir maken of verkoeling zoeken op de buikwaterglijbaan. In de Zwarte Zusterstraat hebben onbekenden vorige nacht vuurwerk tot ontploffing gebracht tegen de voordeur van een woning. Het ging om cobra-vuurwerk. De ontploffing zorgde voor heel wat opschudding in de buurt. Gelukkig vielen er geen gewonden. De politie is nu een onderzoek gestart naar de feiten en probeert te achterhalen wie het vuurwerk heeft afgestoken.

Trek je wandelschoenen maar aan, want op 12 september staat een stevige uitdaging op het programma. Tijdens de AS Adventure 60 vertrek je vanuit het Middelheimpark voor een bijzondere tocht door en rond Antwerpen. Je kan kiezen uit drie afstanden, 20, 42 of zelfs 60 kilometer. Het parcours leidt je langs groene zones, historische forten en verrassende plekjes in de stad. Maar het is niet alleen een sportieve uitdaging, je wandelt ook voor het goede doel. Met je deelname steun je organisaties zoals River Cleanup, Natuurpunt en Natagora. Een mooie combinatie dus van beweging, natuur en engagement. Salvatore Adamo, hij blijft een vaste waarde op de Vlaamse podia. Op 12 september staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Belgisch-Italiaanse chansonnier, die binnenkort 82 wordt, denkt nog lang niet aan stoppen. In zijn nieuwe tour, C'est ma vie, blikt hij terug op zijn leven en zijn indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar. Samen met zijn liveband brengt hij een selectie van zijn grootste klassiekers, zoals Inshallah, Tombe la neige, Vous permettez, monsieur, en nog vele andere. Na jaren van uitverkochte concerten blijft de liefde van het publiek voor Adamo onverminderd groot. Het concert start om 8 uur in de Elisabethzaal op 12 september.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In de Hollebeek in Hoboken worden er binnenkort takkenbossen geplaatst om de afvoer van het water te vertragen. De provincie die werkt daarvoor samen met Natuurpunt en de stad Antwerpen. Op die manier moet meer water beschikbaar blijven voor de omliggende natuur die zwaar onder langdurige droogte leidt. Vorig jaar stond de Hollebeek in de zomer zelfs volledig droog. De waterloop die kronkelt door Hoboken tussen de krijgsbaan en de Hollebeekstraat. Een 66-jarige fietster is gewond geraakt bij een aanrijding met een persoon op een step op de Schijnpoortweg in Deurne. De politie die kreeg afgelopen maandag namiddag rond 4 uur melding van het ongeval. De vrouw die raakte gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Monica. Ze verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. De persoon op de step die bleef ongedeerd. In de Zwarte Zusterstraat hebben onbekenden vorige nacht vuurwerk tot ontploffing gebracht tegen de voordeur van een woning. Het ging om cobra-vuurwerk. De ontploffing zorgde voor heel wat opschudding in de buurt. Gelukkig vielen er geen gewonden. De politie is nu een onderzoek gestart naar de feiten en probeert te achterhalen wie het vuurwerk heeft afgestoken.

0: bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste. Events. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Het is vandaag vaak grijs met perioden van regen of motregen. In de loop van de dag wordt de neerslag buierig, maar het blijft zacht met maxima rond 20 tot 24 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten en vannacht blijft het zwaar bewolkt en kan er af en toe nog wat regen vallen. Morgen woensdag trekt dan een storing over ons land. Het wordt ook zwaar bewolkt met perioden van regen, al wordt het later vanuit het westen geleidelijk aan droger. En overmorgen donderdag krijgen we wisselend bewolkt weer met enkele buien. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In de Hollebeek in Hoboken worden er binnenkort takkenbossen geplaatst om de afvoer van het water te vertragen. De provincie die werkt daarvoor samen met Natuurpunt en de stad Antwerpen. Op die manier moet meer water beschikbaar blijven voor de omliggende natuur die zwaar onder langdurige droogte leidt. Vorig jaar stond de Hollebeek in de zomer zelfs volledig droog. De waterloop die kronkelt door Hoboken tussen de krijgsbaan en de Hollebeekstraat. Op woensdag 26 augustus organiseert de jeugddienst van Borgerhout het gratis zomerslotfeest #2140feest op Spoor Oost. Van 13 tot 18 uur kunnen kinderen, jongeren en gezinnen er terecht voor een namiddag vol sport, spel, creativiteit en waterpret. Het thema is dit jaar safari, jungle en wilde dieren. Zo kunnen kinderen zich laten schminken als jungledier, een klimmuur trotseren, springen op springkastelen, een safari-souvenir maken of verkoeling zoeken op de buikwaterglijbaan. Een winkel aan Viaductam in Antwerpen wordt vanaf de 19e augustus voor 1 maand gesloten en verzegeld. De burgemeester van Antwerpen die nam die beslissing na verschillende controles waarbij ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's werden vastgesteld. Zo zaten er mieren tussen de voedingswaren en werden in een verpakking met dadels, fruitvliegen en insectenlarven aangetroffen. Onder de winkelrekken lagen vermoedelijk ook muizenuitwerpselen. Ook werden er verschillende voedingswaren gevonden waarvan de houdbaarheidsdatum al geruime tijd verstreken was. Volgens de politie zorgde de winkel bovendien voor aanhoudende overlast in de omgeving.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van een

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Het is vandaag vaak grijs met perioden van regen of motregen. In de loop van de dag wordt de neerslag buierig, maar het blijft zacht met maxima rond 20 tot 24 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten en vannacht blijft het zwaar bewolkt en kan er af en toe nog wat regen vallen. Morgen woensdag trekt dan een storing over ons land. Het wordt ook zwaar bewolkt met perioden van regen, al wordt het later vanuit het westen geleidelijk aan droger. En overmorgen donderdag krijgen we wisselend bewolkt weer met enkele buien. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten.

0: Express all night.
1: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
2: In de Zwarte Zusterstraat hebben onbekenden vorige nacht vuurwerk tot ontploffing gebracht tegen de voordeur van een woning. Het ging om cobra-vuurwerk. De ontploffing zorgde voor heel wat opschudding in de buurt. Gelukkig vielen er geen gewonden. De politie is nu een onderzoek gestart naar de feiten en probeert te achterhalen wie het vuurwerk heeft afgestoken. Een 66-jarige fietster is gewond geraakt bij een aanrijding met een persoon op een step op de Schijnpoortweg in Deurne. De politie die kreeg afgelopen maandag namiddag rond 4 uur melding van het ongeval. De vrouw die raakte gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Monica. Ze verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. De persoon op de step die bleef ongedeerd. Een winkel aan Viaductam in Antwerpen wordt vanaf de 19e augustus voor 1 maand gesloten en verzegeld. De burgemeester van Antwerpen die nam die beslissing na verschillende controles, waarbij ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's werden vastgesteld. Zo zaten er mieren tussen de voedingswaren en werden in een verpakking met dadels, fruitvliegen en insectenlarven aangetroffen. Onder de winkelrekken lagen vermoedelijk ook muizenuitwerpselen. Ook werden er verschillende voedingswaren gevonden, waarvan de houdbaarheidsdatum al geruime tijd verstreken was. Volgens de politie zorgde de winkel bovendien voor aanhoudende overlast in de omgeving.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. We'll be right back.

Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt twee keer per maand plaats op twee leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vettenosplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero-truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap. Op donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vallen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccara. Tickets, witte-paard.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Het is vandaag vaak grijs met perioden van regen of motregen. In de loop van de dag wordt de neerslag buierig, maar het blijft zacht met maxima rond 20 tot 24 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten en vannacht blijft het zwaar bewolkt en kan er af en toe nog wat regen vallen. Morgen woensdag trekt dan een storing over ons land. Het wordt ook zwaar bewolkt met perioden van regen, al wordt het later vanuit het westen geleidelijk aan droger. En overmorgen donderdag krijgen we wisselend bewolkt weer met enkele buien. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een 66-jarige fietster is gewond geraakt bij een aanrijding met een persoon op een step op de Schijnpoortweg in Deurne. De politie die kreeg afgelopen maandag namiddag rond 4 uur melding van het ongeval. De vrouw die raakte gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Monica. Ze verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. De persoon op de step die bleef ongedeerd. Een winkel aan Viaductam in Antwerpen wordt vanaf de 19e augustus voor 1 maand gesloten en verzegeld. De burgemeester van Antwerpen die nam die beslissing na verschillende controles, waarbij ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's werden vastgesteld. Zo zaten er mieren tussen de voedingswaren en werden in een verpakking met dadels, fruitvliegen en insectenlarven aangetroffen. Onder de winkelrekken lagen vermoedelijk ook muizenuitwerpselen. Ook werden er verschillende voedingswaren gevonden, waarvan de houdbaarheidsdatum al geruime tijd verstreken was. Volgens de politie zorgde de winkel bovendien voor aanhoudende overlast in de omgeving. In de Zwarte Zusterstraat hebben onbekenden vorige nacht vuurwerk tot ontploffing gebracht tegen de voordeur van een woning. Het ging om cobra-vuurwerk. De ontploffing zorgde voor heel wat opschudding in de buurt. Gelukkig vielen er geen gewonden. De politie is nu een onderzoek gestart naar de feiten en probeert te achterhalen wie het vuurwerk heeft afgestoken.
2: Dit is

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: De vrolijke Franse klassieker Les Soleils des Tropiques van Gilbert Montagnier ontstond in 1984. Montagnier legde in Italië de laatste hand aan zijn toenmalige album Liberté met de bekende Italiaanse producer Dario Farina. Maar midden in de nacht, rond 2 uur exact, besefte Montagnier dat hij nog een ongebruikte melodie had liggen die perfect was voor een uptempo nummer. Hij nam direct contact op met tekstschrijver Didier Barbelivien. Die schreef vervolgens de iconische zonovergoten tekst over dansen onder de tropische zon en reizen tussen Cuba, Manila en Brazilië. En zo groeide het uit tot een van de meest tijdloze zomer- en feestnummers in Europa.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben Sam Komans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De geweldige funk sound van de Barcase was afkomstig uit Memphis, Tennessee in de Verenigde Staten. De groep werd opgericht in 1964 en bestond uit 6 leden die werden ingelijfd door Otis Redding als zijn backinggroep. Helaas zullen 4 heren van de Barcase omkomen in hetzelfde vliegtuigongeluk waar ook Otis Redding in zat. Op 10 december 1967 crashte hun vlucht in Lake Monona in Wisconsin. Slechts 1 lid van de groep overleefde het ongeluk, namelijk trompetist Ben Cowley. Laat het nu deze man zijn die een belangrijke rol vervult in ons liedje dat we deze week aan je voorstellen. In hetzelfde jaar, 1967, brachten de Barcase hun eerste single uit, namelijk Soul Finger, een nummer waarvoor Isaac Hayes de titel verzon. De heren waren in de Stax Studio aan het repeteren met Norman West om een cover van G.G. Jackson te brengen, But It's All Right genaamd. Toen bedachten ze het deels instrumentale nummer Soul Finger, waarbij de intro komt uit het kinderliedje Mary Had a Little Lamb en eindigt met een trompetgil, waarna het nummer overgaat in de hoofdriff. Diezelfde Isaac Hayes kwam ook op het idee om kinderen die buiten aan de studio rondhingen te vragen of zij het refrein wilden zingen, al roepend dan Soul Finger. Ze werden ervoor betaald met een glas Coca-Cola. Het deuntje werd door menig DJ gebruikt als openingstune voor een radioprogramma en het stond wereldwijd in de hoogste regionen van de hitlijst. In Amerika zelf strandde Soul Finger op de 3e plaats.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossi Nabas.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Je luistert naar Radio Express met nu tijd voor een blik op de weerkaarten. En zoals je ziet, vandaag krijgen we vaak grijs weer met regen en motregen. Later vallen er vooral buien en wordt het geleidelijk droger. De maxima die liggen rond 20 tot 24 graden. Vannacht blijft het zwaar bewolkt met kans op wat regen. En morgen, woensdag, trekt een storing over het land en krijgen we opnieuw perioden met regen. In de namiddag wordt het dan vanuit het westen morgen wat droger met enkele opklaringen. En donderdag blijft het wisselvallig met enkele buien en mogelijk een donderslag. Later wordt het donderdag droger met bredere opklaringen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op woensdag 26 augustus organiseert de jeugddienst van Borgerhout het gratis zomerslotfeest #2140feest op Spoor Oost. Van 13 tot 18 uur kunnen kinderen, jongeren en gezinnen er terecht voor een namiddag vol sport, spel, creativiteit en waterpret. Het thema is dit jaar safari, jungle en wilde dieren. Zo kunnen kinderen zich laten schminken als jungledier, een klimmuur trotseren, springen op springkastelen, een safari-souvenir maken of verkoeling zoeken op de buikwaterglijbaan. In de Zwarte Zusterstraat hebben onbekenden vorige nacht vuurwerk tot ontploffing gebracht tegen de voordeur van een woning. Het ging om cobra-vuurwerk. De ontploffing zorgde voor heel wat opschudding in de buurt. Gelukkig vielen er geen gewonden. De politie is nu een onderzoek gestart naar de feiten en probeert te achterhalen wie het vuurwerk heeft afgestoken. Een 66-jarige fietster is gewond geraakt bij een aanrijding met een persoon op een step op de Schijnpoortweg in Deurne. De politie die kreeg afgelopen maandag namiddag rond 4 uur melding van het ongeval. De vrouw die raakte gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Monica. Ze verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. De persoon op de step die bleef ongedeerd.

0: Lessen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepers, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, Dubbelop in Theater Elkerlik. Op vrijdag 4 september komt Emmylou Harris naar de Stadsschouwburg in Antwerpen, als onderdeel van haar Europese afscheidstournee. De Amerikaanse zangeres wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen binnen folk, country en Americana. Tijdens dit concert brengt ze een intieme selectie van haar bekendste nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Je luistert naar Radio Express met nu tijd voor een blik op de weerkaarten. En zoals je ziet, vandaag krijgen we vaak grijs weer met regen en motregen. Later vallen er vooral buien en wordt het geleidelijk droger. De maxima die liggen rond 20 tot 24 graden. Vannacht blijft het zwaar bewolkt met kans op wat regen. En morgen, woensdag, trekt een storing over het land en krijgen we opnieuw perioden met regen. In de namiddag wordt het dan vanuit het westen morgen wat droger met enkele opklaringen. En donderdag blijft het wisselvallig met enkele buien en mogelijk een donderslag. Later wordt het donderdag droger met bredere opklaringen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een winkel aan Viaductam in Antwerpen wordt vanaf de 19e augustus voor één maand gesloten en verzegeld. De burgemeester van Antwerpen die nam die beslissing na verschillende controles, waarbij ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's werden vastgesteld. Zo zaten er mieren tussen de voedingswaren en werden in een verpakking met dadels, fruitvliegen en insectenlarven aangetroffen. Onder de winkelrekken lagen vermoedelijk ook muizenuitwerpselen. Ook werden er verschillende voedingswaren gevonden, waarvan de houdbaarheidsdatum al geruime tijd verstreken was. Volgens de politie zorgde de winkel bovendien voor aanhoudende overlast in de omgeving. In de Hollebeek in Hoboken worden er binnenkort takkenbossen geplaatst om de afvoer van het water te vertragen. De provincie die werkt daarvoor samen met Natuurpunt en de stad Antwerpen. Op die manier moet meer water beschikbaar blijven voor de omliggende natuur die zwaar onder langdurige droogte leidt. Vorig jaar stond de Hollebeek in de zomer zelfs volledig droog. De waterloop die kronkelt door Hoboken tussen de Krijgsbaan en de Hollebeekstraat. Een 66-jarige fietster is gewond geraakt bij een aanrijding met een persoon op een step op de Schijnpoortweg in Deurne. De politie die kreeg afgelopen maandag namiddag rond 4 uur melding van het ongeval. De vrouw die raakte gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Monica. Ze verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. De persoon op de step die bleef ongedeerd.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst. Ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

luistert naar Radio Express met nu tijd voor een blik op de weerkaarten. En zoals je ziet, vandaag krijgen we vaak grijs weer met regen en motregen. Later vallen er vooral buien en wordt het geleidelijk droger. De maxima die liggen rond 20 tot 24 graden. Vannacht blijft het zwaar bewolkt met kans op wat regen. En morgen, woensdag, trekt een storing over het land en krijgen we opnieuw perioden met regen. In de namiddag wordt het dan vanuit het westen morgen wat droger met enkele opklaringen. En donderdag blijft het wisselvallig met enkele buien en mogelijk een donderslag. Later wordt het donderdag droger met bredere opklaringen.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, jullie Iderendak, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen.

24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg. Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Ook in het seizoen 2026-27 keert het Musical Café in het Fakkeltheater terug met nieuwe avonden vol musical hits. Tijdens de West End Evening word je meegenomen naar Londen met bekende nummers uit musicals als Les Misérables, The Phantom of the Opera, Matilda en Six. Professionele zangers en zangeressen brengen de nummers live in een intieme en gezellige setting met ruimte voor verhalen en verrassende anekdotes. Het wordt een avond vol emotie, sterke stemmen en herkenbare muziek. Ideaal dus voor musicalfans, maar ook voor wie gewoon zin heeft in een bijzonder avondje uit. De West End Evening van het Musical Café zie je op 16 september in het Theatercafé van het Fakkeltheater. In Schouwburg-Noord in Merksem kan je op zaterdag 26 september even helemaal wegdromen naar het gouden Hollywood-tijdperk. De vijfkoppige band The Cream Colored Ponies brengt er een avond vol swingklassiekers uit de jaren 30, 40 en 50. Denk aan tijdloze nummers als Moon River, Cheek to Cheek en Pennies from Heaven, die ooit het witte doek veroverden. De muziek wordt niet alleen gespeeld, maar ook tot leven gebracht, want een danskoppel zorgt voor een stijlvolle ode aan de legendarische danssterren van toen. Swinging Hollywood belooft een warme, elegante en nostalgische avond te worden waarin muziek en dans naadloos samenvloeien. Het concert start om 20:15 op zaterdag 26 september.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemiddag en welkom bij Express, de radio van Stad. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziekmix en Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor een fijne

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

luistert naar Radio Express met nu tijd voor een blik op de weerkaarten. En zoals je ziet, vandaag krijgen we vaak grijs weer met regen en motregen. Later vallen er vooral buien en wordt het geleidelijk droger. De maxima die liggen rond 20 tot 24 graden. Vannacht blijft het zwaar bewolkt met kans op wat regen. En morgen woensdag trekt een storing over het land en krijgen we opnieuw perioden met regen. In de namiddag wordt het dan vanuit het westen morgen wat droger met enkele opklaringen. En donderdag blijft het wisselvallig met enkele buien en mogelijk een donderslag. Later wordt het donderdag droger met bredere opklaringen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een 66-jarige fietster is gewond geraakt bij een aanrijding met een persoon op een step op de Schijnpoortweg in Deurne. De politie die kreeg afgelopen maandag namiddag rond 4 uur melding van het ongeval. De vrouw die raakte gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Monica. Ze verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. De persoon op de step die bleef ongedeerd. In de Zwarte Zusterstraat hebben onbekenden vorige nacht vuurwerk tot ontploffing gebracht tegen de voordeur van een woning. Het ging om cobra-vuurwerk. De ontploffing zorgde voor heel wat opschudding in de buurt. Gelukkig vielen er geen gewonden. De politie is nu een onderzoek gestart naar de feiten en probeert te achterhalen wie het vuurwerk heeft afgestoken. Een winkel aan Viaductam in Antwerpen wordt vanaf de 19e augustus voor één maand gesloten en verzegeld. De burgemeester van Antwerpen die nam die beslissing na verschillende controles, waarbij ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's werden vastgesteld. Zo zaten er mieren tussen de voedingswaren en werden in een verpakking met dadels, fruitvliegen en insectenlarven aangetroffen. Onder de winkelrekken lagen vermoedelijk ook muizenuitwerpselen. Ook werden er verschillende voedingswaren gevonden, waarvan de houdbaarheidsdatum al geruime tijd verstreken was. Volgens de politie zorgde de winkel bovendien voor aanhoudende overlast in de omgeving.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Bert beleeft.
1: Op dinsdag 25 augustus brengt Bert Kruisman zijn exclusieve solo-show naar de Zomerboerderij in Wilrijk. De comedian, al meer dan 30 jaar een vaste waarde, staat bekend om zijn scherpe blik op de Belgische samenleving. In zijn nieuwe voorstelling fileert hij met humor en finesse allerlei herkenbare thema's, van politiek en wielertoeristen tot typische Belgische gewoontes. Na zijn comeback in 2024 staat hij opnieuw vol energie op het podium. Verwacht een avond vol herkenbare verhalen en rake grappen. De show start om 8 uur 's avonds en het gebeurt dus allemaal op de Zomerboerderij in Wilrijk op 25 augustus. Zin in een magische avond met muziek en een prachtig uitzicht? Wel, dan moet je op 29 en 30 augustus op Linkeroever zijn voor Klassiek aan de Schelde. In de tuinen van de Royal Yacht Club geniet je van een concert met zicht op de skyline van Antwerpen. Dirigent Dirk Brosset leidt het orkest Ataneres in de nieuwe productie De Vijf Seizoenen. Op het programma staan werken van grote namen zoals Vivaldi, Verdi en Grieg. Daarnaast zijn er ook verrassende muzikale uitstappen naar jazz en pop en een bijdrage van acteur Lucas van den Einde. De concerten starten om 8 uur 's avonds en beloven een unieke beleving in een bijzondere setting aan het water.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik wil begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.

Je luistert naar Radio Express met nu tijd voor een blik op de weerkaarten. En zoals je ziet, vandaag krijgen we vaak grijs weer met regen en motregen. Later vallen er vooral buien en wordt het geleidelijk droger. De maxima die liggen rond 20 tot 24 graden. Vannacht blijft het zwaar bewolkt met kans op wat regen. En morgen, woensdag, trekt een storing over het land en krijgen we opnieuw perioden met regen. In de namiddag wordt het dan vanuit het westen morgen wat droger met enkele opklaringen. En donderdag blijft het wisselvallig met enkele buien en mogelijk een donderslag. Later wordt het donderdag droger met bredere opklaringen.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Hollebeek in Hoboken worden er binnenkort takkenbossen geplaatst om de afvoer van het water te vertragen. De provincie die werkt daarvoor samen met Natuurpunt en de stad Antwerpen. Op die manier moet meer water beschikbaar blijven voor de omliggende natuur die zwaar onder langdurige droogte leidt. Vorig jaar stond de Hollebeek in de zomer zelfs volledig droog. De waterloop die kronkelt door Hoboken tussen de krijgsbaan en de Hollebeekstraat. Een winkel aan Viaductam in Antwerpen wordt vanaf de 19e augustus voor één maand gesloten en verzegeld. De burgemeester van Antwerpen die nam die beslissing na verschillende controles waarbij ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico's werden vastgesteld. Zo zaten er mieren tussen de voedingswaren en werden in een verpakking met dadels, fruitvliegen en insectenlarven aangetroffen. Onder de winkelrekken lagen vermoedelijk ook muizenuitwerpselen. Ook werden er verschillende voedingswaren gevonden waarvan de houdbaarheidsdatum al geruime tijd verstreken was. Volgens de politie zorgde de winkel bovendien voor aanhoudende overlast in de omgeving. Een 66-jarige fietster is gewond geraakt bij een aanrijding met een persoon op een step op de Schijnpoortweg in Deurne. De politie die kreeg afgelopen maandag namiddag rond 4 uur melding van het ongeval. De vrouw die raakte gewond en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Monica. Ze verkeert volgens de politie niet in levensgevaar. De persoon op de step die bleef ongedeerd.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De op 73-jarige leeftijd overleden Amerikaanse singer-songwriter, toetsenist en producer Chris Jasper maakte deel uit van de Isley Brothers en het trio Isley Jasper Isley en schreef ook de wereldhit Caravan of Love. Hij was bovendien ook een succesvol solomuzikant die maar liefst 17 zelf geproduceerde albums opnam. Verder produceerde hij ook platen voor artiesten die actief waren op zijn eigen label. Zijn muzikale kwaliteiten op keyboards en Moog synthesizer droegen in belangrijke mate bij aan het succes van de muziek van de Isley Brothers in de jaren 70 en 80. In 1984 gingen Chris, Marvin en Ernie Isley verder als het trio Isley Jasper Isley. Het trio bracht 3 albums uit. Chris was als liedzanger en schrijver verantwoordelijk voor de grootste hit eruit, Caravan of Love, die gecoverd werd door de House Martins. In 1987 kwam er ook een einde aan Isley Jasper Isley. Chris Jasper ging verder als soloartiest en bracht 2 albums uit. In 1989 was Chris de schrijver, producer en uitvoerend artiest van het nummer Make It Last, dat terechtkwam op Chaka Khan's album CK. Verder bracht hij ook nog 16 solo-albums uit, waaronder ook 4 gospel-albums.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Waar zat jij zoal in de jaren 80? Misschien danst je wel op deze classic.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.